0: Ei, Sugu, vuoi tambitare in sintonia con Mister Chat?
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a UO.
2: Boguía, dinos panos.
3: Tegen Land Aruba om te zorgen dat ze hun afspraken nakomen. En die afspraken die betekenen eigenlijk dus dat, dat er zorg geleverd, als er zorg geleverd moet worden aan illegale of ongedocumenteerde, dat die zorg ook geleverd kan worden en dat die rekening ergens neergelegd kan worden. En het Land Aruba heeft een afspraak met de Verenigde Naties ooit gemaakt waarin ze zeggen, hey, wij zorgen ook voor ongedocumenteerden, dat ze een dak boven hun hoofd hebben, dat de kinderen naar school kunnen, dat er eten is, dat ze veilig zijn en als ze ziek zijn, dat ze geholpen worden. Ja, en die rekening die wordt nu bij ons neergelegd, maar die hoort niet bij ons, die hoort bij de overheid. En dat weet de overheid heel goed, maar die wijst elke keer naar weet ik wie allemaal, behalve naar zichzelf. En uiteindelijk is natuurlijk nu, is niet alleen het ziekenhuis er dupe van, want wij hoesten dat bedrag een beetje op. Maar het gaat eigenlijk ten koste van onze eigen bevolking. Want wij hebben geen geldboom. Dat komt dus eigenlijk komt dat indirect van AZV-premies en een deel van toeristengelden. Daar is dat geld helemaal niet voor bedoeld. Maar nogmaals, wij moeten het geld ergens vandaan halen. Dus nu betaalt onze eigen samenleving voor deze grote groep. Maar het probleem ligt natuurlijk eigenlijk niet bij AZV. Ik hoorde dat meneer Douwers wel zegt. Ja, nou, kijk, AZV vindt er wel iets van. AZV zegt natuurlijk van ja, jullie gebruiken ons geld, AZV-geld, gebruiken jullie voor ongedocumenteerden. Dat is niet de bedoeling. En daar heeft AZV natuurlijk eigenlijk wel gelijk in. Want die zegt ja, dat geld wat wij beschikbaar stellen aan het ziekenhuis of aan Respaldo of aan IMSAN. Want wij hebben het grootste probleem, omdat de meeste mensen bij ons komen. Maar ook de anderen ervaren dit probleem. Maar AZV zegt ja, dat geld is bedoeld voor AZV-verzekeren. Niet voor andere zaken of voor andere mensen. Kijk, humaan kan je daar iets van vinden. Wij als ziekenhuis hebben al gezegd, ja, wij zijn er voor iedereen. Ongeacht wie je bent, welke kleur, of je wel of niet verzekerd bent. Het ziekenhuis is er voor iedereen. Nos sempertij, het is onze visie. Maar er moet wel iemand voor betalen. En wij kunnen dat niet zomaar ophoezen. Dus wij zeggen altijd tegen AZV, ja, u heeft gelijk. Maar bespreek dat ook met de minister. Want de minister is er verantwoordelijk voor dat hij rekening betaalt. Alle ministers van Volksgezondheid van de afgelopen jaren. En onder mijn bestuur, ze weten van deze zaken. Daar hebben we ook brieven van. En onder mijn bestuur, we hebben erover gesproken met de minister van Volksgezondheid, met de minister van Justitie, met de minister van Economische Zaken, met de premier. We hebben het besproken met VNO, de vertegenwoordiger van Nederland op Aruba. We hebben besproken met de gouverneur. We hebben besproken met het CAFT, het college wat toezicht houdt op Aruba. Ik heb besproken met VWS, dus het ministerie van Volksgezondheid van Nederland. Ja, zelfs met de vertegenwoordiging van de Verenigde Naties hier op Aruba. Met de vluchtelingenorganisaties. Ze overal bespreken het. En we hopen daarmee dat er iets gebeurt. Maar er gebeurt niets. En inmiddels is het dus 29 miljoen wat er open staat. Dus aan rekeningen die hier bij het ziekenhuis staan aan zorg die we geleverd hebben. En dat is echt zorg. Dus er zit geen toeslag op. Er zit geen grote marge op. Het is gewoon echt geld wat we uitgeven om die zorg te geven. Ja, en die rekening ligt bij de overheid. En de overheid doet niet. De goede vraag, kijk, net als bij de illegale. Want de meeste zorg die we aan illegale leveren, geldt voor de toeristen ook, is acute zorg. Dus dat is zorg die gewoon we niet kunnen weigeren. Dus dat als je een groot ongeluk krijgt met een, de UTV's maar nemen. Of natuurlijk op de weg. Ja, als je arm eraf ligt of je been is gebroken, dan kun je niet zeggen, kom maar terug als je kan betalen. Want dan is er zoveel nevenschade. Wat we dan wel doen, is dat we gewoon alleen het hoogst noodzakelijk doen. Dus we leveren aan zowel ongedocumenteerden als aan toeristen die niet kunnen betalen, doen we geen onnodige zorg. Doen we sowieso nooit. Maar dan proberen we heel voorzichtig te zijn met welke kosten we maken. Maar voor toeristen geldt inderdaad dat wij het echt heel bizar vinden dat er gewoon hele grote groepen toeristen naar het eiland komen die niet goed verzekerd zijn of helemaal niet verzekerd zijn. 58% van alle Amerikanen die wij opnemen of opnemen die bij ons bij de eerste hulp de deur kloppen en die we vervolgens gaan zien en behandelen en eventueel moeten opnemen in het ziekenhuis, 58% daarvan is niet goed of niet verzekerd. Ja, en dat is voor ons killing, want ook dat zijn weer kosten die we eigenlijk gewoon niet zomaar ergens vandaan kunnen halen. Dus we laten anderen daar eigenlijk voor betalen. Andere toeristen die vragen we veel meer dan onze eigen bevolking. Maar eigenlijk betalen natuurlijk de AZV-verzekerden ook weer daarmee. Dus onze eigen bevolking geeft al zoveel ruimte weg aan toeristen en moet ook nog een stukje van zijn zorggeld weggeven. Wat natuurlijk echt bizar is en ook geen goede samenleving als je dat op die manier inricht. Nou ja, we hebben het geëscaleerd begin van het jaar, eind vorig jaar, naar de minister van Volksgezondheid, de minister van Toerisme, ook naar de minister van Justitie. Omdat we toen ook weer zoveel mensen hadden die niet konden betalen, wilden betalen voor de zorg. Er is toen beloofd door de minister om nu in oktober, dus over 2 weken, dat er een fonds zou zijn. Dat daarin alle zorgaanbieders, zorgverleners uit dat fonds geld zouden kunnen halen. Als er een toerist zou komen die niet verzekerd is of niet goed verzekerd is. Hè, dat is niet alleen HWH, maar ook IMSA, Respaldo, vrijgevestigde artsen. Dat heeft de minister beloofd in januari. Die hebben we een document voor ondertekend. De ATA was daarbij betrokken. Die heeft niet mee ondertekend, want die is geen partij. Maar die zeggen van ja, dat is logisch, we moeten dat doen. Ja. En wij hebben ook tegen de ATA gezegd, jullie hebben een verantwoordelijkheid ook. Dat jullie ervoor zorgen dat mensen hier goed voorbereid komen. Dat ze niet alleen maar weten dat hier witte stranden zijn. Maar ook dat de zorg goed is. Maar als je die zorg nodig hebt, dat je daarvoor moet betalen. Dus zorg dat je verzekerd bent. Heel veel landen over de wereld die zeggen, als voorwaarde om binnen te komen, moet je verzekerd zijn. Ja. Moet je even, Aruba doet dat niet. Ik vind dit nog steeds een zaak. Ik vind het heel spijtig om te constateren. Want we hebben daar brieven over gestuurd aan de minister. En we hebben nog steeds geen reactie. Dat ze een belofte doet en niet nakomt. En dat geldt eigenlijk ook gewoon dat ATA hier ook niet achteraan zit. Want het probleem van de toerist wordt nu neergelegd op de bevolking. Niet alleen met de UTV's. Niet alleen met volle wegen. Niet alleen dat de prijzen op Aruba duurder worden. Maar ook dat daardoor minder zorg gegeven kan worden aan zijn eigen bevolking. Want als wij vol liggen of geen geld hebben.
4: Bom de gás mexido na do stress, sem less. Passer e ver um dia na EcoGas. 3 um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia saque para um completamente em. EcoGas, tanque flepa para San Nicolás. Clapa servivo de geluna para jabiara de 8 horas ainda para 5 horas tarde. E já sabra de 8 horas ainda de gudias do sol de merdia. EcoGas, econômico, rápido e confiável.
1: Radio Bogía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
5: 88.9. E diferencia arriba Bogía.
6: Familia, saquita fría de recesión. Den sintonía con Bogía. One love.

0: Familia, sa kita fredi rechazón, den sintonía ku Boguía. One love.
1: Vos estás escuchando Boguía 88.9 FM Stereo. Stereo.
2: Radio Boguía 88.9 te presenta avance de noticia a vos.
3: Bom de gás vestido na do stress, sem las. Passa e vende um dia na Eco Gás. Três um cilindro de 20 libras baixinho. Paga somente 27,50 e cambia esse aqui para um completamente bem. Eco Gás, tanque flepa para São Nicolás. Clapa ser vivo de geluna para Javiara de 8 horas e manhã para 5 horas tarde. E já sabra de 8 horas e manhã tem o gestor de merdia. Eco Gás, econômico, rápido e confiável.
4: Inderdaad, wat ik al zei, de zorg voor deze man, het belangrijkste hier, de boodschap is, laten wij met elkaar praten in plaats van over elkaar. De deur staat altijd open, kunnen altijd met elkaar in gesprek en het is nergens voor nodig om verdeeldheid te creëren, daar heeft niemand wat aan. Laat ik u dit zeggen, ik ga sowieso met een heel, als ik wegga, met een vervelend gevoel weg,
5: ja?
4: Maar dat ligt niet aan het prachtige Aruba, dat ligt niet aan het prachtige Aruba of aan het prachtige korps. Dat ligt juist omdat ik zoveel van Aruba ben gaan houden en ik hier helemaal niet weg wil. De samenleving, het korps, het eiland, bedoel ik, Timi Corazon. Dus ik ben hier met ontzettend veel dankbaar en ik heb het

0: ontzettend naar mijn zin. En ja, bij de functie van korpschef hoort ook de hoge bomen vangen veel windtheorie. Ja. Je krijgt van alles naar je hoofd. Je krijgt kritiek die nergens op slaat. Er wordt geroddeld. Maar ik word blij als ik de lach op de gezichten van mijn collega's zie. Als ik met mijn team, met andere collega's iets moois kan betekenen voor mensen, voor hun ontwikkeling. Voor een opleiding, voor een lach op het gezicht, leuke actie met elkaar samen, een mooi resultaat. Dat overheerst bij mij. En natuurlijk zijn er altijd opgaven die achterblijven, misa. En dat zal altijd zo blijven. Je gaat nooit alles oplossen. Niet alles gaat ook goed. Niet alles is ook goed gegaan. Maar ik ben hier hartstikke tevreden. En natuurlijk, ik ben ook eenzaam. Hè? Je bent eenzaam. En dat is vaak met dit soort posities. Dus je krijgt... Vaak de klappen als die er nodig zijn. En als er de mensen moeten zijn, is er niemand, om het maar zo te zeggen. Maar dat weet ik. Ik ben ervaren politiechef, dus ik weet hoe het zit.
1: Straks, als u weggaat, staat uw functie nog vakant voor u in Overijssel?
0: Nee, ik werk niet meer in Overijssel dan, hè, als politiechef. Dus als ik terug zou gaan naar Nederland, dan moet er een andere functie gezocht worden. Maar goed, ik zie dat wel.
1: Ik ga nu terug naar de korps, landelijke eenheden.
0: Ja, nee, ik word natuurlijk... Mensen weten dat ik straks mijn contract afloop. Dus ik word ook geregeld benaderd voor een plek. Ik weet dat ze me graag terug zien komen. Maar ja, er zijn ook vast nog andere plekken. En nogmaals, misschien ga ik wel iets anders doen. Hè. Mijn droom was altijd geweest om ijs te verkopen. Ik hoef niet per se in zo'n positie te zijn. Ik wil gewoon iets leuks doen, zoals dit. Awel, Bossa. Ik ben hier gekomen. Ik heb hier gesolliciteerd. No? Ik kende niemand. Ik kende de taal niet. De cultuur niet. De mensen niet. Was hier nog nooit geweest. Het korps niet. Als ik hier naar rechts ging op Santa Cruz, wist ik de weg niet. Dus ik was letterlijk met alles onbekend. En vandaag de dag voel ik me thuis. En vandaag de dag, als ik mensen zie, soms op straat, in de supermarkten. Ja, dan voel ik me gewoon thuis. Dan ben ik... van het land en van de mensen gaan houden. En dat is voor mij het allermooiste resultaat. Net als hoe we in het korps beweging hebben gebracht. En hoe we dat zullen blijven doen. Dat voelt voor mij goed.
1: Over uw komst hier naartoe, sollicitatie, hoe is het gegaan? Heeft de overheid van Aruba gevraagd naar Nederland of aan de landelijke eenheden om een man hier te sturen om de korps te leiden? Of heeft u zelf gesolliciteerd? Want zeg maar, op straat hoor ik vaak ja. U werd verkocht door Nederland.
0: Kijk, dat is wat u net aan mij vroeg, hè, over Redashi. Dat is een hele mooie rol, maar dat is absoluut niet waar. Ik heb de vacature gezien. Ik werd erop geattendeerd door de toenmalige korpschef van Bonaire, de heer Rosales. Die wist dat ik graag in de regio wilde werken. Die zei, kijk, het is een vacature. Ik heb gewoon gesolliciteerd. En daarna zijn er sollicitatiegesprekken geweest. Ik kende niemand. Ik verkocht, of ik heb verhalen gehoord dat ik de broer van de toenmalige minister moest hebben gekend. Er werd gezegd dat ik homoseksueel was met iemand hier. De meest bizarre dingen heb ik gehoord, maar dat geeft niet. Ik ben hier gekomen en het gaat goed. Maar er is niks van waarvan dat ik verkocht ben door Nederland. Dus ik heb toen gewoon gesolliciteerd. Maar zonder dat ik hier was geweest, zonder dat ik iemand kende, nog nooit iemand gesproken, heb gewoon mijn hart gevolgd. Zet dat toe.
2: Buscando un compañero en obra certificado y contratará solamente con material de calidad, busca ATCO Aruba. Para fundeje, nos en caliche mix of granit sefta. Y para jardín de bosoño, nos ofrece unwashed mix stone. Para los contractistas, nos tin base course, lo cual está aprobado para DOA. Perfecto para una infraestructura sólido, duradero y seguro. WhatsApp nos AWMS na 593-1830 o visita atcoaruba.com para más información.
3: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
4: Bodalén sintonía de Boguía 88.9.